Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Van hier ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Van hier ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw

Wyngewier groot. My daad was reeds deur u geskryf, nog voor ek asem gehaal het. My lewe, my tyd.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Laat me eerst met u wandelen, o Heer. In net een dag van lach, waar geloof makkelijk voel en paaierigheid leeft.

sắt với hư ek wil die hart klop voel my heen ek wil praat met die gees van God ek wil hoor wat hy sê kom vader deel met my vertel toch meer van u van die almag van die liefde van die troon. Vader, ek wil deel met jy, ek wil kom dank

uren voor die tekens van die tijd. Het scheidt ons van ons buren en redt ons van verwijt. Want wat die oog niet zien, kan die hart

Schrijf je story in genade neer, met ink wat nooit zal verdwijnen. Van Alef tot Daf is jouw leven veilig en mijn.